kuti makuruka anokuruka makuruka achakuruka makuruka iwe anokuruka